0: lekker als best zo de dokter met een bakkie kan. Hakkie karren, hakkie lekker dikke als best zo de dokter met een bakkie kan.
1: Dank u, radio. Debrecenben FM 91,4. A Magyar Zene Rádiója.